As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

gewonder wat met die aliens gebeur, of hulle ergens dopvat en ook in hulle skeef. Een sigarette is sterk daar, of rook hulle dalk net herbs. Gebruik hulle een fluitje voor microchip met verbs.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anders gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Ein dort uns geluister na Conway Twitten Loretta Lynn met After the Fire is Gone. Net voor het Mickey Geiling met Drinking All Memories Down. John Denford, Take Me Home, Country Roads. En Cherie met Another Day. Ek is bezig met julle versoeken. Die speellys, ek is nog bezig om by die nietste boodskappe uit te kom. En ons al reeds so by kwart oor twee. Waar die muziek speellys al reeds nou wentel. So ek probeer by alles uitkom en natuurlik om by julle boodskappe ook, want ek sien WhatsApp het so technische kom ons sê maar net so'n klaarraking gehad, maar daarom is alles weer aan die gang en ek sien ek kan weer by almal se boodskappe uitkom. Ek sien hier so, middag, ek het al jare laas die liedjie gehoor, Please Mr. Barman, Don't Sell My Daddy Anymore Liquor Tonight, kom nou van Sharon af. Sharon, ek het hom vir jou gelaai op die speelhuis, hy gaan oor een rikkie vir jou speel. Dan sê Rita, middag, kan jy vir my iets van Ken Mullen speel? En ek het also vir jou Ken Mullen Lay Down Beside Me gelaai. En Diana sê, could I have this dance for the rest of my life? Annie Murray, asseblief, dit was ook die liedjie waarmee ons dansbaan oopgemaak het met ons troue 35 jaar gelede, kom daarvan Annette af. Annette, ek het speciaal die treffer vir julle ook bietjie later gelaai. Dan Ria, wat vraag met Why Don't You Spend the Night? Jy het gevra vir Ray Dillon se weergawe. Ek het ongelukkig nou al reeds Ray Dillon treffer gespeel, maar ek het die oorspronkelijke Ronnie Millsap se weergawe van Why Don't You Spend the Night vir jou gelaai. Dan Alta vraag daar so vir Who's Gonna Tie My Shoes of Patches van Jody Wayne. Baie dankie, die muziek is prachtig, ek geniet het, so met een lekker sonnetjie hier in my kamer. De groete van Jeffries. Baie, ek het Jody Wayne's Patches gelaai daar, want ek sien die Barbara Rytreffer is ook alreeds gespeel. Dan Helen wat vraag, hi Jan asjeblief, I'm Not So Easy To Forget van Keith Whatley of Kern River van Mel Haggard. So ek het also vir Mel Haggard vir jou gelaai. Ek hoop jy geniet het. Dan sien ek nog een boodskap hier wat deurgekom het sê, hi, speel asjeblief een van die volgende Good Hearted Woman, Waylon Jennings, What's Your Mama's Name, Tanya Tucker, of Cotton Eye Joe Rednecks, dankie. En dit kom daar so van Beryl af. Middag Jan, shoo, daar is baie wat van Baby Blue, Mama, Who's Gonna Tie My Shoes, en The Way Train. Ek sal uit daai kyk wat is daar vir jou beskikbaar. En dan Gus Armstrong, ek het daai versoek van jou ook daar so gekry en ek het hom vir jou gelaai. Terrence Foxcraft, dankie daar so vir daai boodskap, waardeer het op reg baie en ek hoop dat die muziek vandag daar so met jou gepas is en dat jy hier en daar tref wat jy langklaas gehoor het of nog nie gehoor het nie, gaan teekom. Middag wil net aan my sis Mara sê, glo jy gaan lekker bly en uitenaag in jou nieuwe plekkie sterte met alles wat nog uitgepak moet word. Wens ek was daar om te help, bly dat ou Saar Dian jou so mooi gehelp het, jou trek liefde, jou sissa Christa van Sedgefield. So Mara, baie sterkte daar so met die uitpak sessie. Ek weet het is nou nie in amal se mouw en broekspijpe om te trek nie. Ek dink ja, het is ek my verloofde wat twee keer technisch huis moest trek in 6 maanden se tyd, en 5 maanden se tyd, en as die vir familie was, nie, denk ek, aan dek net in een hoekie gesit, en laat, ek weet nie, dat man het gewens dat het gedoen moest word. Volgende boodskap van Lynn gekry.
1: Good day, Jan. I hope I've got your name right. This is Lynn Banks here. I would like a request played for my brother Lou and sister-in-law Cindy. And all who listen to this radio, which is so beautiful, this country music. Could you please play This Is Where the Cowboy Rides Away by Ronnie Dunn? Or does God like, I wonder if God likes country music by Bill Anderson. Thank you so much and carry on with the good work. You're doing magnificent. Thank you. Bye.
0: Thank you so much. I do appreciate it. And this is what I said to Chantal as well. Wat ek vir Chantal gesê het is, ek gaan nie heeltemal probeer om jou skoene vol te staan. Ek gaan maar met my eie skoene ingeloop kom en met my eie skoene die paadjie van die program vir net vir vandag loop. Ek gaan nou nie probeer met anders naam maak of iets implementeer wat ek nie moet nie. So ek probeer maar net myself wees en ek hoop dat julle die country program sal met my geniet. Hier is die country hardklop program elke sondag tussen 12 en 3 net hier op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Van nou kom ons gaan verder met ons musiek speellys. Michael Martin Murphy met the Yellow Rose of Texas.
2: Yeah.

Tommy Dalmat, please, Mr. Borman. In 8 foot, Jim Reeves, my four walls, skin mullen, lay down beside me. After all, if you need me in Patty Page, my Tennessee Walls. Baarse kon is weg en dan is het op ek op 2 uur hier op die 31ste Mei, zondag rustige middag. Laat weet vir my, is jou zondag daarom rustig vandag? Of is het nou die afsluiting van die maand en jou zondag is bedrijwig? Het is kosmaak, askenades, dit is huiskoonmaak, activiteite en wat ook al het is. Wat ook al jou definiëring is vir vandag. Net so lang jy jou dag geniet. In die teenwoordigheid van Luister FM, jou lekker luisterstasie natuurlijk. My naam is Ian Diedriks en ek kuier saam met julle op die program Country Haarklop, waar ek instaan vir Chantel Bosch vanmiddag. En ek hoop julle geniet die program saam met my enige verjaarsdag, boodskappe of huwelikse herdenkinge. Julle is meer as welkom om dit vir my deur te stuur. Kan ek sê, die boodskap volg, sê asseblief baie geluk vir my tannie Suus Basson op Dispatch met haar 95ste verjaarsdag vandag. Sommer nog 'n mooi jaar vir jou van Kleinkie, Veronica, Theo en al ons familie. So tannie Suus, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop vandag is gevul met bederf van die begin tot en met vanaand die einde toe. En dan sien ek ook daar nog paar versoeke wat ingekom het. Ongelukkig is die muziekspeellys nou alreeds vol. En julle paar van julle luisteraars wat julle geniet hierdie terugflits oomblikke. Julle is nou besig om in julle kinderjare terug te gaan en die nostalgie is vir julle net lekker. En ek is bly dat jy die nostalgie geniet. En dis hoe ek juist gevra het, dat die versoeke nie net normale versoeke moes wees, net moes een versoek wees wat dan met regtig sentiment wees, of een wat jy lanklaas gehoor het, of aangevra het. Maar ongeluk, speellys is nou klaar, daar is muziek tot en met 3 uur toe, en dan vat Niels oor tot en met 6 uur toe vanavond. Hier so is Genio R, C. Riley met Harper Valley PTA, Ronnie Millsap met Why Don't You Spend the Night, en Tanya Tucker met With You, What Do I Do, of Why Do I Do With Me.

was je woorden ook, terwijl je mentol sigaretten rook. En al hij sweet, sweet, daarna van mij zei, terwijl je zweet, zweet, mijn arms leidt. En die precieze woorden, dat precies.

vir my soenie en dis miskien soos een story uit die huis genoot my een aanskielik vir my weggestoot en in die reeweel mirror jou gezag gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie ek het gevoel om my hart los

nacheinander in Nachen reit und ander Kant. Die Ding-Dong-Gong von die Breakfast weiter an die Gang vorbei. Das was my wake-up call, mein Lief. Jij het geschreven, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik heb gedroomd, ons het een bouw

0: media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogwink.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

goed kunt, tot stormwind, punt. Zonder om te tellen, niemand om te bellen, hoe ver die reis dan was. Afgrijselijk alleen, jij weet wat ik meen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: pijn, zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat ze blerry op lek.
1: Heila!
0: Jij weer dan.

0: En 95 van Mariebas in ons wilde sterkste bokmachine. Goed vrachtverrijdag, ons lekker laat krijgen. En Mariebas met vleen nummer 6 krijgen.
1: Een schotrenner.
0: Omdat de kiel worden zo. Doet op de bok om, maar dat is niks onder zijn rok.

komt al niet wat ik gezien het niet. Ik weet niet, ik wou niet, dat wist niet. Het gekies om te draaien, gekies om terug te staan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

En die hart verloor maar met haar tijd die spoor. En die hart verloor maar met haar tijd die spoor. Die stad bars uit zijn naten. En die rusteloze straten zonder jou is leeg verlaten. En ik weet in wat er mate ik jou mis. Ons praat soms soos tevore. En het droom wordt weer geboren. Maar de wereld leeft verloren. En die leegheid van die woorden.

wat langzaam uitgekringd door mijn grenzen. Nog lokkend, maar afzijdig, zoals het.

Kreukels en toffies in jouw boksertruis. Je hand ons geduisterd, gedunk ons het bikes. Jouw kosse is klokken.

tussen liefde en verwijt, tussen goed en tussen kwaad, tussen trouw en zelfs verraad.